Sartap, beke haleko sap tap, mete haleko tap tap, haleko dep hop, beke haleko sartap, moke haleko sartap, beke haleko shortop, haleko dep hop, mese hop dep. Gap ep de hel sub make it hop de esse gle hop nap.